nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is dit...

Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is

nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is dit

0: tik tok, tik tok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Nu, nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is dit

komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is dit.

Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

0: komende uur op Bouwradio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen.
1: Jij bent de zon, jij bent de zee. Jij bent de liefde, ga met me mee.
0: Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio.

0: Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk,

komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio.

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is

komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen?

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is dit Bouwradio.

0: nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.
1: Yes. Trobby on the beat.
2: Vanavond wordt hella dirty. Vieze dingen, enge dingen.

komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is

Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

0: Ouais.
1: Another Rockwalla production.
2: In het komende uur op Bouw Radio hoor je deze hits waar je op kunt bouwen.

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is dit Bouwradio.

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. In

Nu nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouwradio.

komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is dit

nog meer hits die amazing vanaf de stijgers. Nog meer hits waar je op kunt bouwen. Dit is Bouwradio.

komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio. I swear.

This is Hot Dance Radio. It's with a beat. Van de stijgers tot de bouwketen. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouw Radio.

zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is dit Bouwradio.

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is dit Bouw.

Ik snap dat jij getwijfeld hebt. Je bent al veel te vaak gekwetst. Dus waarom zou je heel je hart nu geven? Maar echt, dan ken je mij nog niet. Ik ben geen vreemde van verdriet. Ik vlug niet, zo sta ik niet

zegt: die gast, daar blijf je beter weg. Want dan heb je mij nog steeds niet leren kennen. Ik ben meer dan je hebt gehoord. Gooi mij niet zomaar overboord. Geloof me, schat, ik zal je echt

0: Here comes another throwback joint. Guaranteed to take you back in time. On Kick Radio.
1: Met de muziek van Bouwradio. Krijg je elke klus voor elkaar.

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. In

avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezicht.

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is dit

Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

komende uur op Bouw Radio hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is dit

0: Light on distractions. Light on distractions. Heavy on music.
1: Commercial free music.
0: Kick radio.
1: Be real.
0: 80s and 90s hit mix.
2: Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouw Radio.

0: eclectic, extraordinary, exciting.
1: Oh, yay!
0: Kick Radio, the real 80s and 90s hit mix.
2: De hits waar je op kunt bouwen, zodat jij net even wat meer kan sjouwen.
0: Bouw Radio.

zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is

0: stuffing a huge gift into your tiny Christmas stocking. The gift of the big 80s and 90s on the Retro Revolution. Kick Radio.
1: De hits waar je op kunt bouwen, zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Ah! Bouw Radio.

zomerday. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is

0: Whether you call them commercials or advertisements, you'll notice we don't play them. Kick Radio. Just music.
1: Daar hits waar je op kunt bouwen. Zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Bouw Radio.

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is